0: Ja, kut me begen nu een hoon, je was etige stitte gewoon naar Bernard te bedoelen. Is die schwet nee, kan ik hem eens zou het, putta, put man, je ticket naar Simoian, voor mijn oud manu.
1: Je wens je mam lot, je ticket last man.
0: Putta, twee gaan we nog.
1: Nu is een bond bam lot, denk ik, last Simoian. Moran, heb je het last man, nooit zoals Moza?
0: Maar. Pas niet aan hoe niet langer aan ons getapt staan even zo. Niet de pijn is het langer. Wat pas niet wat lang niet aan had door die nood. Haha, boe na haan niet niet iets dit. Is die woord dat. Nu als nu abden niet limaas niet. Niet lang te maken door die hen is het. Niet meer gewoon ons gekregen naar was. Pion even dan niet. Maar hij is een zo. Wat pas niet aan hoe niet langer. Haas na na niet voor psie na haan. Want die zo gaan die maar door die naan even niet. Je suis je te met nante ha ha wat na ha niet stil is die hoort aan de documentaire niet je dat die wil hij niet erde
1: Die mama is hier, die hele ontdekking is dit.